Ik dacht, ik ben gelukkig, maar draaide ik me om. Zonder na te denken, ik liet jou.

trek. Toch was daar niets meer dat haar bond, ze gaf zich aan een vagebond. Die sprak van liefde, het oud verhaal en zij geloofde het allemaal.

je melden voor dat mijn buurman, dat is de steun, graag bij u een baantje wou. Want hij loopt nou in de steun. Uit ervaring als technici. Oh, alles ken hij met gemaakt, want dat hoor je ook wel aan hoe hij dit baantje heeft.

Sjaan, hier legt de kluiven aan de microfoon. Teun, houd die hond dan even aan. Nou jongens, hoppa jengelen die haat. Hip, hup, haat, wie zijn broeders gaan? God wieper het thuis.

is het mooi meegenomen. Ja, toch? Zo zijn al heel wat dames aan de top gekomen. Niet hè? Geachte plantenbos, denk je dat u weer gaan? Ik hoop er eens even lekker aan. Daar zijn.

een vaars man. Dat woord, wel de kerk van me gaat het uitknippen, man. Mensen uit alle landen.